0: Yeah. Thanks for your suggestions coming through for Friday Lives going forward. Daar is soveel great kunstenaars wat ons nog nooit op Friday Live gehad het nie. Hier is een of twee.
1: Wat van een bietjie snotkop voor een Friday Live?
0: How have we never had snotkop on a Friday Live?
2: This is very...
0: François, why? Moest plan maak.
3: Wat van een bietjie John Boucher voor een Friday Live? Eers hier al man kan sing, jong.
0: Ons het al vir Jean gehad, ek is seker daarvan, maar is tyd dat hy 'n bietjie weer terugkom. Ek weet hy bly daar so in die Weskaap, maar miskien is dit tyd. Keep your suggestions coming. This Woman's Day.